0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf 1 juli rijdt buslijn 63 via het station van Duffel. De lijn wordt ook verlengd tot Beerselkerk. Zo sluit de bus beter aan op de trein. Op weekdagen rijdt lijn 63 tijdens de spits om het half uur. Buiten de spits rijdt er elk uur een bus. 'S Avonds verdwijnen enkele ritten. De laatste bus van Lier naar Duffel vertrekt dan om 20:39. Ook in het weekend veranderen de eerste en laatste ritten. De lijn raadt reizigers aan om vooraf de app of routeplanner te controleren. Vilrijk blijft inzetten op laagdrempelig bewegen in eigen buurt. Met een nieuwe beweegbank in het park van Ede en een wekelijks sportaanbod nodigt het district bewoners uit om samen actief te zijn in open lucht. Op maandag 22 juni werd de eerste Vilrijkse beweegbank in gebruik genomen. Deze staat aan de toegang van het park van Ede, aan het Hazenpad langsheen de Krijgslaan. De iPitup beweegbank is een compact alles-in-één toestel dat tal van oefeningen mogelijk maakt. Dankzij de verschillende oefenzones en duidelijke infopanelen kan iedereen er meteen mee aan de slag, ongeacht leeftijd of conditie. Wie nog meer uit de beweegbank wil halen, kan via een app extra oefeningen en workouts ontdekken. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en bijzonder warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 36 graden, met 's nachts minima rond 22 graden. Donderdag wordt de heetste dag. Bij veel zon kan het 37 graden worden. Ook vrijdag blijft het tropisch warm en overwegend zonnig, met maxima rond 35 graden. De nachten blijven zeer zacht, met temperaturen tussen 22 en 23 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Kasteel Hof ter Linde in Edegem krijgt vanaf maart 2027 een nieuwe bestemming. Annelies Marien en Caroline Lezire openen er HTL-events. De gemeenteraad moet maandag nog officieel akkoord gaan. Het kasteel wordt een plek voor feesten, seminaries, workshops en vergaderingen. Er komen ook 7 kamers voor overnachtingen. Daarnaast plannen de uitbaters coworking, lezingen en activiteiten met lokale kunstenaars. De restauratie duurt nog tot eind 2026. Daarna willen Annelies en Caroline het historische gebouw opnieuw laten bruisen. Het wordt geen monument om alleen naar te kijken, maar een plek waar mensen samenkomen. Op woensdag 1 juli is de Ten Dorpelei in Mortsel tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Firma Exobox plaatst dan een hijskraan bij huisnummers 5 tot 9. Vanaf begin juli neemt de kraan 1 rijstrook en een deel van het voetpad in. Dat zorgt voor verkeershinder. Ook enkele parkeerplaatsen in de buurt zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het stadsbestuur vraagt om die plaatsen tijdig vrij te maken. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en bijzonder warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 36 graden, met 's nachts minima rond 22 graden. Donderdag wordt de heetste dag. Bij veel zon kan het 37 graden worden. Ook vrijdag blijft het tropisch warm en overwegend zonnig, met maxima rond 35 graden. De nachten blijven zeer zacht, met temperaturen tussen 22 en 23 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de Vruchtelijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Let's go!

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: 85 jaar Rode Kruis Boeghout Vremde. Kom feest vieren samen met ons. In 2026 bestaat Rode Kruis Boeghout Vremde 85 jaar. Een mijlpaal die we met trots en dankbaarheid willen vieren samen met alle inwoners van Boeghout en Vremde en omstreken. Op zaterdag 27 juni nodigen we je uit voor een feestelijke dag vol beleving. Er is een activiteitenpark en EHBO-initiaties. Inkom is volledig gratis. Er is ook nog een wandelzoektocht, een open picknick, springkastelen en een apero-avondfeest. Alles vindt plaats aan de Bunderkus, 11 Bunderweg nummer 12, te Boeghout. En info kan je krijgen via www.rodekruis.be/boeghoutvremde/85jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Aartselaar vraagt baasjes om de chipgegevens van hun hond of kat te controleren. In de zomer lopen huisdieren vaker weg. Kijk na of je dier gechipt is en of de gegevens in Dog ID of Cat ID nog juist zijn. Maak ook je contactgegevens zichtbaar. Sinds 2021 staan die standaard afgeschermd. Het chipnummer staat in het dierenpaspoort of op het registratiebewijs. Vind je het niet terug, vraag dan hulp aan je dierenarts. Chippen is verplicht voor honden voor 8 weken en voor katten voor 12 weken. Lint krijgt binnenkort 5 extra zitbanken. De seniorenraad koos de plaatsen waar nog rustpunten ontbreken. 2 banken komen in het noordwesten, aan het Molenveld en de Molenvoetweg en aan de Groenstraat en Beekhoekstraat. Ook in het Klimaatbos komt een bank. In de Kinderstraat wordt een zitbank geplaatst ter hoogte van huisnummer 105. Daarvoor verdwijnt een deel van de beplanting. De 5e bank komt op de hoek van de Moederhoefstraat en de Kapelstraat. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en bijzonder warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 36 graden, met 's nachts minima rond 22 graden. Donderdag wordt de heetste dag. Bij veel zon kan het 37 graden worden. Ook vrijdag blijft het tropisch warm en overwegend zonnig, met maxima rond 35 graden. De nachten blijven zeer zacht, met temperaturen tussen 22 en 23 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Maandag 29 juni om 20 uur 's avonds is er de cd-voorstelling van Sharing the Blues. Een evenement van VZW De Vrienden van het Groot Verzet. Belgicana op zijn best. Deze topartiesten worden beschouwd als een van de sterkere livebands in België. Met hun heerlijke mix van veel goesting, gevoeligheid en humor. En bovenal hun aanstekelijke echtheid. Maandag 29 juni komen ze hun tweede cd-voorstelling op het podium van het Groot Verzet, IJzerenwegstraat 55 te Lint. Voor kaarten kan je mailen met het aantal plaatsen en het woord blues naar concerten@hetgrootverzet.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidland.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op dinsdag 14 juli steken we de wekelijkse markt van Duffel in een feestelijk jasje. Kom van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30 's middags genieten van een gezellige sfeer en verrassingen voor de kleinsten. Wie weet win jij wel een waardebon van 100 euro. De loting van de winnaars gebeurt om 12 uur 15 aan de bibliotheek aan de Onze Lieve Vrouwlaan nummer 1 te Duffel. Dus dinsdag 14 juli zet je in je agenda van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 30. Feestmarkt te Duffel aan het Kapelplein en de Bruul. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf 1 juli rijdt buslijn 63 via het station van Duffel. De lijn wordt ook verlengd tot Beerselkerk. Zo sluit de bus beter aan op de trein. Op weekdagen rijdt lijn 63 tijdens de spits om het half uur. Buiten de spits rijdt er elk uur een bus. 'S Avonds verdwijnen enkele ritten. De laatste bus van Lier naar Duffel vertrekt dan om 20:39. Ook in het weekend veranderen de eerste en laatste ritten. De lijn raadt reizigers aan om vooraf de app of routeplanner te controleren. Vilrijk blijft inzetten op laagdrempelig bewegen in eigen buurt. Met een nieuwe beweegbank in het park van Ede en een wekelijks sportaanbod nodigt het district bewoners uit om samen actief te zijn in open lucht. Op maandag 22 juni werd de eerste Vilrijkse beweegbank in gebruik genomen. Deze staat aan de toegang van het park van Ede, aan het Hazenpad langsheen de Krijgslaan. De iPitup beweegbank is een compact alles-in-één toestel dat tal van oefeningen mogelijk maakt. Dankzij de verschillende oefenzones en duidelijke infopanelen kan iedereen er meteen mee aan de slag, ongeacht leeftijd of conditie. Wie nog meer uit de beweegbank wil halen, kan via een app extra oefeningen en workouts ontdekken. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en bijzonder warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 36 graden, met 's nachts minima rond 22 graden. Donderdag wordt de heetste dag. Bij veel zon kan het 37 graden worden. Ook vrijdag blijft het tropisch warm en overwegend zonnig, met maxima rond 35 graden. De nachten blijven zeer zacht, met temperaturen tussen 22 en 23 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Geen start van de zomer zonder een reet soirée. Vier dagen lang muziek, sfeer en plezier in onze feesttent op onze vertrouwde weide in Hartje Reet. 25 juni, afterwork party van 18 uur tot 1 uur. 26 juni, quiz en streekbierenavond. Deuren open om 18.30 uur, start van de quiz. 19.30 uur, vanaf 20.30 uur zijn alle niet-quizzers welkom op onze openlucht streekbierenavond. Op 27 juni, sprits en beats van 20.30 uur tot 3 uur. Op 28 juni, de familie happening. Speeldorp en zomerbar vanaf 14.30 uur in de namiddag. Organisatie KLJ Reet. Plaats van gebeuren, de Molenstraat 2931 te Reet. Moet je meer weten? Dat kan via www.reetsedorpsfeesten.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Tijdens het weekend van de zomerbraderij valt er in Lier ongelooflijk veel te beleven. Op donderdag 25 juni, gezellige avondmarkt vanaf 18 uur op de Grote Markt, de Eikelstraat en het Zimmerplein. Vrijdag 26 juni, gezellige verenigingsmarkt en kinderfuif van 18 uur tot middernacht in het Stadspark van Lier. Op zaterdag 27 juni, bal populair op de Grote Markt van 20 uur tot 1 uur 's nachts. Zondag 28 juni, het straatfestival Toeten en Blazen trekt door de stad tussen 14 uur en 18 uur. Spring om 18 uur in de binnenneten, de netensprong. Alle info vind je op lierfeest.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Kasteel Hof ter Linde in Edegem krijgt vanaf maart 2027 een nieuwe bestemming. Annelies Marien en Caroline Lezire openen er HTL-events. De gemeenteraad moet maandag nog officieel akkoord gaan. Het kasteel wordt een plek voor feesten, seminaries, workshops en vergaderingen. Er komen ook 7 kamers voor overnachtingen. Daarnaast plannen de uitbaters coworking, lezingen en activiteiten met lokale kunstenaars. De restauratie duurt nog tot eind 2026. Daarna willen Annelies en Caroline het historische gebouw opnieuw laten bruisen. Het wordt geen monument om alleen naar te kijken, maar een plek waar mensen samenkomen. Op woensdag 1 juli is de Ten Dorpelei in Mortsel tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Firma Exobox plaatst dan een hijskraan bij huisnummers 5 tot 9. Vanaf begin juli neemt de kraan 1 rijstrook en een deel van het voetpad in. Dat zorgt voor verkeershinder. Ook enkele parkeerplaatsen in de buurt zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het stadsbestuur vraagt om die plaatsen tijdig vrij te maken. Twee chauffeurs raakten gisteravond zwaar gewond bij een frontale botsing in Edegem. Het ongeval gebeurde rond 17:20 op het kruispunt van de Bonnyverlei en de Kontigstraat. De auto's kwamen uit tegenovergestelde richtingen. De bestuurders, 46 en 35 jaar oud, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen was korte tijd buiten bewustzijn. Beide waren niet in levensgevaar. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en bijzonder warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 36 graden, met 's nachts minima rond 22 graden. Donderdag wordt de heetste dag. Bij veel zon kan het 37 graden worden. Ook vrijdag blijft het tropisch warm en overwegend zonnig, met maxima rond 35 graden. De nachten blijven zeer zacht, met temperaturen tussen 22 en 23 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Hulstse Palieters nodigen jullie allemaal uit op de 28e editie van de Palieterfeesten op 11, 12 en 13 juli aan de Hulststraat nummer 74 te Lier. 3 dagen sfeer, muziek, plezier, animatie en gezelligheid voor jong en oud. Vrijdag 10 juli vanaf 20 uur Palieter Café Deluxe. Zaterdag 11 juli vanaf 15 uur het derde Open Liers kampioenschap bierbak stapelen en vanaf 20 uur live optredens. Zondag 12 juli vanaf 13 uur 17e Liers kampioenschap Cup, kinderanimatie voorzien en vanaf 15 uur barbecue, vertrek luchtballon te 19 uur en live optredens vanaf 19 uur 30. Meer info via www.hulstsepalieters.be. Kom genieten van ons feestweekend in het hartje van Lier. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ook deze zomer ben je iedere donderdag in juli welkom op de eventweide van UPC Duffel aan de Stationstraat voor gratis live muziek in een ontspannen sfeer, midden in het groen, met optredens van Hunter, People in Houses, Harten Vrouwen, The Weary Kind Company en een feestelijke avondeditie met Sidelanes op 30 juli belooft het een mooie zomer te worden. Boterhammen in ons park, elke donderdag in juli van 12:30 tot 14:00 op de middag. De avondeditie op 30 juli start om 18:00 met gratis toegang. Meer info op www.upcduffel.be /boterhammen in ons park. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Aartselaar vraagt baasjes om de chipgegevens van hun hond of kat te controleren. In de zomer lopen huisdieren vaker weg. Kijk na of je dier gechipt is en of de gegevens in Dog ID of Cat ID nog juist zijn. Maak ook je contactgegevens zichtbaar. Sinds 2021 staan die standaard afgeschermd. Het chipnummer staat in het dierenpaspoort of op het registratiebewijs. Vind je het niet terug, vraag dan hulp aan je dierenarts. Chippen is verplicht voor honden voor 8 weken en voor katten voor 12 weken. Lint krijgt binnenkort 5 extra zitbanken. De seniorenraad koos de plaatsen waar nog rustpunten ontbreken. 2 banken komen in het noordwesten, aan het Molenveld en de Molenvoetweg en aan de Groenstraat en Beekhoekstraat. Ook in het Klimaatbos komt een bank. In de Kinderstraat wordt een zitbank geplaatst ter hoogte van huisnummer 105. Daarvoor verdwijnt een deel van de beplanting. De 5e bank komt op de hoek van de Moederhoefstraat en de Kapelstraat. De Duffelse jaarmarkt van maandag 19 oktober dreigt minder bezoekers te trekken. Door nieuwe onderwijsregels hebben leerlingen die dag geen vrij meer. Veel gezinnen kunnen daardoor pas na school naar de markt. Ook handelaars en horeca vrezen minder klanten. Gemeenteraadslid Benny Snijers vraagt om de jaarmarkt aan te passen. Hij denkt aan een verhuis naar het weekend. Een markt in de late namiddag en avond is ook mogelijk. Snijers wil snel overleg met scholen, handelaars en kermiskramers. Zo kan de jaarmarkt een groot volksfeest blijven. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en bijzonder warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 36 graden, met 's nachts minima rond 22 graden. Donderdag wordt de heetste dag. Bij veel zon kan het 37 graden worden. Ook vrijdag blijft het tropisch warm en overwegend zonnig, met maxima rond 35 graden. De nachten blijven zeer zacht, met temperaturen tussen 22 en 23 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is de feestelijke basiliekviering te Edegem op zondag 28 juni. Op de hoogdag van Petrus en Paulus gedenken wij elk jaar dat onze kerk einde 2008 vanuit Rome de eretitel Basiliek Minor kreeg. Het Basilica-koor, onder leiding van Lucas van Vlierbergen, zal deze viering opluisteren met werken van oude en hedendaagse componisten, begeleid op orgel. Iedereen is hartelijk uitgenodigd om mee te vieren. Vanaf 10:00 is er muziek in de basiliek en de Eucharistieviering start om 10:15. De basiliek van Edegem ligt aan de Hovenstraat. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidland.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 12 juli organiseren volkskunstgroep De Moefelaar en Vendelen.net voor het eerst het nieuwe Vendelfestival Vendellust. Het evenement vindt plaats van 13:30 tot 17:30 op domein De Pollepel aan de Naaststraat 43 te Duffel. En wil zowel ervaren vendeliers als nieuwsgierige bezoekers samenbrengen rond deze eeuwenoude volkskunst. Met Vendellust krijgt Vlaanderen opnieuw een specifiek festival rond Vendelen. Datum 12 juli van 13:30 tot 17:30. Toegang gratis en vrij toegankelijk voor het publiek. Domein De Pollepel, Naaststraat 43 te Duffel, is the place to be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat dan ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf 1 juli rijdt buslijn 63 via het station van Duffel. De lijn wordt ook verlengd tot Beerselkerk. Zo sluit de bus beter aan op de trein. Op weekdagen rijdt lijn 63 tijdens de spits om het half uur. Buiten de spits rijdt er elk uur een bus. 'S Avonds verdwijnen enkele ritten. De laatste bus van Lier naar Duffel vertrekt dan om 20:39. Ook in het weekend veranderen de eerste en laatste ritten. De lijn raadt reizigers aan om vooraf de app of routeplanner te controleren. Vilrijk blijft inzetten op laagdrempelig bewegen in eigen buurt. Met een nieuwe beweegbank in het park van Ede en een wekelijks sportaanbod nodigt het district bewoners uit om samen actief te zijn in open lucht. Op maandag 22 juni werd de eerste Vilrijkse beweegbank in gebruik genomen. Deze staat aan de toegang van het park van Ede, aan het Hazenpad langs Heen de Krijgslaan. De iPitup beweegbank is een compact alles-in-één toestel dat tal van oefeningen mogelijk maakt. Dankzij de verschillende oefenzones en duidelijke infopanelen kan iedereen er meteen mee aan de slag, ongeacht leeftijd of conditie. Wie nog meer uit de beweegbank wil halen, kan via een app extra oefeningen en workouts ontdekken. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en bijzonder warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 36 graden, met 's nachts minima rond 22 graden. Donderdag wordt de heetste dag. Bij veel zon kan het 37 graden worden. Ook vrijdag blijft het tropisch warm en overwegend zonnig, met maxima rond 35 graden. De nachten blijven zeer zacht, met temperaturen tussen 22 en 23 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gemeente Hovenfeest ter gelegenheid van de Vlaamse gemeenschap. Op vrijdag 10 juli om 22 uur 's avonds in de tuin van het gemeentehuis. De film Radioman. Een bijzondere filmervaring onder de sterren. Met gratis toegang. Drank- en eetstandjes zijn wel betalend. Op zaterdag 11 juli van 16 uur in de namiddag tot 24 uur 's nachts in de tuin van het gemeentehuis, gelegen Gelandlaan nummer 1 te Hoven, met optredens van de Scaletta Kids, Bruur, DJ Handjes in de Lucht, Stef en de Kapelletjes en DJ Riesum. De toegang is gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op dinsdag.
1: Bij Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 28 juni strijkt Ottertropper neer in het Tivolipark aan de Tivolilaan te Mechelen. Het gezelligste festival van Mechelen. Gratis, kleurrijk en boordevol sfeer. Deel je gerecht tijdens de picknick van 12 uur tot 14 uur. Ontdek de infomarkt en workshops van 13 tot 18 uur. Doe mee met de dansinitiaties en geniet van de optredens van 13 tot 22 uur 's avonds. Het hele programma vind je op www.ottertrotter.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Kasteel Hof ter Linde in Edegem krijgt vanaf maart 2027 een nieuwe bestemming. Annelies Marien en Caroline Lezire openen er HTL-events. De gemeenteraad moet maandag nog officieel akkoord gaan. Het kasteel wordt een plek voor feesten, seminaries, workshops en vergaderingen. Er komen ook 7 kamers voor overnachtingen. Daarnaast plannen de uitbaters coworking, lezingen en activiteiten met lokale kunstenaars. De restauratie duurt nog tot eind 2026. Daarna willen Annelies en Caroline het historische gebouw opnieuw laten bruisen. Het wordt geen monument om alleen naar te kijken, maar een plek waar mensen samenkomen. Op woensdag 1 juli is de Ten Dorpelei in Mortsel tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Firma Exobox plaatst dan een hijskraan bij huisnummers 5 tot 9. Vanaf begin juli neemt de kraan 1 rijstrook en een deel van het voetpad in. Dat zorgt voor verkeershinder. Ook enkele parkeerplaatsen in de buurt zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het stadsbestuur vraagt om die plaatsen tijdig vrij te maken. 2 chauffeurs raakten gisteravond zwaar gewond bij een frontale botsing in Edegem. Het ongeval gebeurde rond 17:20 op het kruispunt van de Bonnyverlei en de Kontigstraat. De auto's kwamen uit tegenovergestelde richtingen. De bestuurders, 46 en 35 jaar oud, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen was korte tijd buiten bewustzijn. Beide waren niet in levensgevaar. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en bijzonder warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 36 graden, met 's nachts minima rond 22 graden. Donderdag wordt de heetste dag. Bij veel zon kan het 37 graden worden. Ook vrijdag blijft het tropisch warm en overwegend zonnig, met maxima rond 35 graden. De nachten blijven zeer zacht met temperaturen tussen 22 en 23 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zaterdag 27 juni organiseert dartsclub Gildenhuis uit Duffel haar eerste single darts toernooi. Met aparte reeksen voor dames en heren. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Inschrijven via dcgildenhuis@hotmail.com. We werken via Money In is Money Out. Er is digitale telling voorzien. Locatie: het Gildenhuis aan de Stationstraat nummer 1 te Duffel. Er zijn 13 blokken, 80 heren en 24 dames mogelijk om mee te doen. Deuren gaan open om 10 uur 's ochtends, aanmelden tot 11:30. En die zaterdag 27 juni start het toernooi om 12 uur op de middag. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
0: Zuidrand. Yeah.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Edegem Zomert 2026. Het gezelligste zomerweekend van het jaar keert terug op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni. Telkens met gratis inkom. 2 dagen zon, sfeer, muziek en veel gezelligheid op het gemeenteplein van Edegem. Vrijdag starten we om 17 uur 's avonds en op zaterdag om 15 uur in de namiddag. Kom langs voor een afterwork, een ontspannen avond met vrienden of een fijne uitstap met het hele gezin. Met tijdloze muziek, live bands en kinderacts. De line-up en info vind je op www.edegemzomert.be. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Aartselaar vraagt baasjes om de chipgegevens van hun hond of kat te controleren. In de zomer lopen huisdieren vaker weg. Kijk na of je dier gechipt is en of de gegevens in Dog ID of Cat ID nog juist zijn. Maak ook je contactgegevens zichtbaar. Sinds 2021 staan die standaard afgeschermd. Het chipnummer staat in het dierenpaspoort of op het registratiebewijs. Vind je het niet terug, vraag dan hulp aan je dierenarts. Chippen is verplicht voor honden voor 8 weken en voor katten voor 12 weken. Lint krijgt binnenkort 5 extra zitbanken. De seniorenraad koos de plaatsen waar nog rustpunten ontbreken. 2 banken komen in het noordwesten, aan het Molenveld en de Molenvoetweg en aan de Groenstraat en Beekhoekstraat. Ook in het Klimaatbos komt een bank. In de Kinderstraat wordt een zitbank geplaatst ter hoogte van huisnummer 105. Daarvoor verdwijnt een deel van de beplanting. De 5e bank komt op de hoek van de Moederhoefstraat en de Kapelstraat. De Duffelse jaarmarkt van maandag 19 oktober dreigt minder bezoekers te trekken. Door nieuwe onderwijsregels hebben leerlingen die dag geen vrij meer. Veel gezinnen kunnen daardoor pas na school naar de markt. Ook handelaars en horeca vrezen minder klanten. Gemeenteraadslid Benny Snijers vraagt om de jaarmarkt aan te passen. Hij denkt aan een verhuis naar het weekend. Een markt in de late namiddag en avond is ook mogelijk. Snijers wil snel overleg met scholen, handelaars en kermiskramers. Zo kan de jaarmarkt een groot volksfeest blijven. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en bijzonder warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 36 graden, met 's nachts minima rond 22 graden. Donderdag wordt de heetste dag. Bij veel zon kan het 37 graden worden. Ook vrijdag blijft het tropisch warm en overwegend zonnig, met maxima rond 35 graden. De nachten blijven zeer zacht, met temperaturen tussen 22 en 23 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het Ubuntu Festival 2026. Dat op 3 en 4 juli in het Park van Boom aan de Parkstraat nummer 38. Een gratis familiefestival in het Park van Boom op 3 en 4 juli. Vrijdagavond after work party vanaf 17 uur. Zaterdag is er familiedag met animatie vanaf 13 uur. Meer info www.ubuntufestival.be. Ubuntu, gratis familiefestival in Park van Boom op 3 en 4 juli met live muziek en DJ's, after work, streetfood, animatie en een wereldmarkt. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Wielerliefhebbers, opgelet. Er is de 62e Sint-Martinusprijs. Kontig op 2, 3, 4 en 5 juli. Een vierdaagse voor juniores en UCI Interclubwedstrijd. Donderdag 2 juli, ploegentijdrit van 15,7 kilometer. Vertrek de Kerkstraat, de Duffel, te 19 uur. Aankomst Spoorweglaan, de Duffel. Vrijdag 3 juli, rit in lijn van 122,4 kilometer met vertrek en aankomst aan Hosparochiehuis Clemenceaustraat, Sint-Katelijne-Waver, met start om 14.30 uur. Zaterdag 4 juli, individuele tijdrit van 10,7 kilometer. Vertrek Wildemansstraat, Waarloos, om 9.30 uur. Aankomst in de Kruisganslei. Er is ook een rit in lijn van 120,4 kilometer met vertrek in de Heidevelde-Kuns om 16 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg te Kontig rond 19 uur. Op zondag 5 juli zijn er geen sportwedstrijden met begin te 9.30 uur. Er is een rit in lijn van 119 kilometer met vertrek aan de Spoorweglaan te Duffel om 11.30 uur en aankomst op de Antwerpse Steenweg rond 14.15 uur. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf 1 juli rijdt buslijn 63 via het station van Duffel. De lijn wordt ook verlengd tot Beerselkerk. Zo sluit de bus beter aan op de trein. Op weekdagen rijdt lijn 63 tijdens de spits om het half uur. Buiten de spits rijdt er elk uur een bus. 'S Avonds verdwijnen enkele ritten. De laatste bus van Lier naar Duffel vertrekt dan om 20:39. Ook in het weekend veranderen de eerste en laatste ritten. De lijn raadt reizigers aan om vooraf de app of routeplanner te controleren. Vilrijk blijft inzetten op laagdrempelig bewegen in eigen buurt. Met een nieuwe beweegbank in het park van Ede en een wekelijks sportaanbod nodigt het district bewoners uit om samen actief te zijn in open lucht. Op maandag 22 juni werd de eerste Vilrijkse beweegbank in gebruik genomen. Deze staat aan de toegang van het park van Ede, aan het Hazenpad langsheen de Krijgslaan. De iPitup beweegbank is een compact alles-in-één toestel dat tal van oefeningen mogelijk maakt. Dankzij de verschillende oefenzones en duidelijke infopanelen kan iedereen er meteen mee aan de slag, ongeacht leeftijd of conditie. Wie nog meer uit de beweegbank wil halen, kan via een app extra oefeningen en workouts ontdekken. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en bijzonder warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 36 graden, met 's nachts minima rond 22 graden. Donderdag wordt de heetste dag. Bij veel zon kan het 37 graden worden. Ook vrijdag blijft het tropisch warm en overwegend zonnig, met maxima rond 35 graden. De nachten blijven zeer zacht, met temperaturen tussen 22 en 23 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Vaar mee met een unieke stoomboot op de Schelde. 4 en 5 juli tijdens Scheldeland in Stoom. Beleef een unieke experience met een echte stoomboot op de Schelde en vaar mee tussen Baasrode en Sint-Amans. Neem vervolgens de pendelbus en stoomtreinen. Boek je tickets, want de plaatsen zijn verplicht te reserveren. Via www.stoomtrein.be /bezoek/Scheldeland in Stoom 2026. Met het ticket Stoomrondje Scheldeland heb je tevens toegang tot alle stoomtreinen en pendelbussen die deze dagen rijden. Een organisatie van stoomsleepboot Dockyard 3. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio @radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Merksem feest op vrijdag 10 juli in het teken van het feest van de Vlaamse gemeenschap. En dit in domein Boekenborg, Bredabaan 561 te Merksem. Merksem feest junior met van 17 tot 18 uur DJ Handjes in de Lucht. Doorlopend springkasteel, graffiti workshops en animatie door de Merksemse jeugddienst. Merksem zingt vanaf 20 uur met een optreden van Wim Soetaar. Om 20:40 is er samen meezingen met populaire liedjes en om 23:30 is er Sam Goris die de avond afsluit met een knaller. Iedereen van harte welkom op Merksem Feest. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Kasteel Hof ter Linde in Edegem krijgt vanaf maart 2027 een nieuwe bestemming. Annelies Marien en Caroline Lezire openen er HTL-events. De gemeenteraad moet maandag nog officieel akkoord gaan. Het kasteel wordt een plek voor feesten, seminaries, workshops en vergaderingen. Er komen ook 7 kamers voor overnachtingen. Daarnaast plannen de uitbaters coworking, lezingen en activiteiten met lokale kunstenaars. De restauratie duurt nog tot eind 2026. Daarna willen Annelies en Caroline het historische gebouw opnieuw laten bruisen. Het wordt geen monument om alleen naar te kijken, maar een plek waar mensen samenkomen. Op woensdag 1 juli is de Ten Dorpelei in Mortsel tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Firma Exobox plaatst dan een hijskraan bij huisnummers 5 tot 9. Vanaf begin juli neemt de kraan 1 rijstrook en een deel van het voetpad in. Dat zorgt voor verkeershinder. Ook enkele parkeerplaatsen in de buurt zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het stadsbestuur vraagt om die plaatsen tijdig vrij te maken. Twee chauffeurs raakten gisteravond zwaar gewond bij een frontale botsing in Edegem. Het ongeval gebeurde rond 17:20 op het kruispunt van de Bonnyverlei en de Kontigstraat. De auto's kwamen uit tegenovergestelde richtingen. De bestuurders, 46 en 35 jaar oud, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen was korte tijd buiten bewustzijn. Beide waren niet in levensgevaar. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en bijzonder warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 36 graden, met 's nachts minima rond 22 graden. Donderdag wordt de heetste dag. Bij veel zon kan het 37 graden worden. Ook vrijdag blijft het tropisch warm en overwegend zonnig, met maxima rond 35 graden. De nachten blijven zeer zacht, met temperaturen tussen 22 en 23 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. So

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Wilrijk trapt de zomer af met een groot openluchtconcert van De Mens op zaterdag 27 juni. Eerder op de dag bouwen Zanemie en de Bende een kinderfeestje op de Bist. De toegang is volledig gratis. Het tijdschema gaat als volgt. Van 14 tot 16 uur is er kinderanimatie. Om 16 uur start Zanemie en de Bende en om 20 uur 's avonds is er de start van het concert van De Mens. Wilrijk Feest vindt plaats in het kader van Vlaanderenfeest, de 11 juli vieringen van de Vlaamse gemeenschap. Plaats van gebeuren, de Bist te Wilrijk en de toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op dinsdag
0: bij Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Dit is Regio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Let op, er zijn nog enkele plekjes vrij. En dit op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli. Van 10 uur 's morgens tot 13 uur op de middag. En dit op onze speeldagen op de Knuffelhoeve te Schilde. Gelegen aan de Pater Kenislaan nummer 3. Paarden poetsen en vlechten kan je er. En de Knuffelhoeve stopdans en opdrachten uitvoeren. Er is ook een paardenquiz, een kinderchampagne en een tafel vol lekkers. Op stap kan je gaan met de geitjes en er is ook een puzzelspel. En je kan afkoelen in de zwemvijver. Meer info vind je via www.deknuffelhoeve.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De gemeente Aartselaar vraagt baasjes om de chipgegevens van hun hond of kat te controleren. In de zomer lopen huisdieren vaker weg. Kijk na of je dier gechipt is en of de gegevens in Dog ID of Cat ID nog juist zijn. Maak ook je contactgegevens zichtbaar. Sinds 2021 staan die standaard afgeschermd. Het chipnummer staat in het dierenpaspoort of op het registratiebewijs. Vind je het niet terug, vraag dan hulp aan je dierenarts. Chippen is verplicht voor honden voor 8 weken en voor katten voor 12 weken. Lint krijgt binnenkort 5 extra zitbanken. De seniorenraad koos de plaatsen waar nog rustpunten ontbreken. 2 banken komen in het noordwesten, aan het Molenveld en de Molenvoetweg en aan de Groenstraat en Beekhoekstraat. Ook in het Klimaatbos komt een bank. In de Kinderstraat wordt een zitbank geplaatst ter hoogte van huisnummer 105. Daarvoor verdwijnt een deel van de beplanting. De 5e bank komt op de hoek van de Moederhoefstraat en de Kapelstraat. De Duffelse jaarmarkt van maandag 19 oktober dreigt minder bezoekers te trekken. Door nieuwe onderwijsregels hebben leerlingen die dag geen vrij meer. Veel gezinnen kunnen daardoor pas na school naar de markt. Ook handelaars en horeca vrezen minder klanten. Gemeenteraadslid Benny Snijers vraagt om de jaarmarkt aan te passen. Hij denkt aan een verhuis naar het weekend. Een markt in de late namiddag en avond is ook mogelijk. Snijers wil snel overleg met scholen, handelaars en kermiskramers. Zo kan de jaarmarkt een groot volksfeest blijven. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en bijzonder warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 36 graden, met 's nachts minima rond 22 graden. Donderdag wordt de heetste dag. Bij veel zon kan het 37 graden worden. Ook vrijdag blijft het tropisch warm en overwegend zonnig, met maxima rond 35 graden. De nachten blijven zeer zacht, met temperaturen tussen 22 en 23 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Kontigfeest 2026 en dat van 3 tot 7 juli. Vrijdag 3 juli om 20 uur feestzitting Rob de Nijs tijdloos in Cultuurhuis Altena. Zaterdag 4 juli 8 uur 's morgens wekelijkse markt. 9 uur 30 individuele tijdrit van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark en om 14 uur start van de kermis op het gemeenteplein en het Sint Jansplein. 16 uur rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs en ook optredens in het gemeentepark van onder andere Davido en Matteo Ramon. Om 19 uur viertakt, om 20 uur kontig zingt met Johan van Mechelen en DJ Avenue. Om 22 uur Bacha en de band en om 23 uur 30 als afsluiter DJ Avenue. Zondag 5 juli, 11 uur 30 rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. Om 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark. 14 uur start van de kermis en optredens. Er is kindernamiddag met drumcaravan. 15 uur 45 DJ Handjes in de lucht en om 17 uur koninklijke harmonie, vrede en vermaak. Om 19 uur is er Matthias Vergels en het nachtlawaai. 20 uur 15 DJ Missa en om 21 uur 30 Mama's Jasje. Maandag 6 juli om 9 uur 's ochtends de jaarmarkt, om 10 uur start van de kermis en om 14 uur 30 start van de paardenkoersen aan de Groeningenlei. Op dinsdag 7 juli om 14 uur kermis en een gezinsnamiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Maandag 29 juni om 20 uur 's avonds is er de cd-voorstelling van Sharing the Blues. Een evenement van VZW De Vrienden van het Groot Verzet. Belgicana op zijn best. Deze topartiesten worden beschouwd als een van de sterkere livebands in België. Met hun heerlijke mix van veel goesting, gevoeligheid en humor. En bovenal hun aanstekelijke echtheid. Maandag 29 juni komen ze hun tweede cd voorstellen. Op het podium van het Groot Verzet, IJzerenwegstraat 55 te Lint. Voor kaarten kan je mailen met het aantal plaatsen en het woord blues naar concerten@hetgrootverzet.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf 1 juli rijdt buslijn 63 via het station van Duffel. De lijn wordt ook verlengd tot Beerselkerk. Zo sluit de bus beter aan op de trein. Op weekdagen rijdt lijn 63 tijdens de spits om het half uur. Buiten de spits rijdt er elk uur een bus. 'S Avonds verdwijnen enkele ritten. De laatste bus van Lier naar Duffel vertrekt dan om 20:39. Ook in het weekend veranderen de eerste en laatste ritten. De lijn raadt reizigers aan om vooraf de app of routeplanner te controleren. Vilrijk blijft inzetten op laagdrempelig bewegen in eigen buurt. Met een nieuwe beweegbank in het park van Ede en een wekelijks sportaanbod nodigt het district bewoners uit om samen actief te zijn in open lucht. Op maandag 22 juni werd de eerste Vilrijkse beweegbank in gebruik genomen. Deze staat aan de toegang van het park van Ede, aan het Hazenpad langsheen de Krijgslaan. De iPitup beweegbank is een compact alles-in-één toestel dat tal van oefeningen mogelijk maakt. Dankzij de verschillende oefenzones en duidelijke infopanelen kan iedereen er meteen mee aan de slag, ongeacht leeftijd of conditie. Wie nog meer uit de beweegbank wil halen, kan via een app extra oefeningen en workouts ontdekken. Morgen wordt het zonnig tot licht bewolkt en bijzonder warm. De temperatuur stijgt tot ongeveer 36 graden, met 's nachts minima rond 22 graden. Donderdag wordt de heetste dag. Bij veel zon kan het 37 graden worden. Ook vrijdag blijft het tropisch warm en overwegend zonnig, met maxima rond 35 graden. De nachten blijven zeer zacht, met temperaturen tussen 22 en 23 graden. Zoek tijdens de warmste uren verkoeling, drink voldoende water en vermijd zware inspanningen in de volle zon.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. New truck, big

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 28 juni wordt het Astridplein te Reet de place to be voor een heerlijke namiddag en avond vol muziek. Geniet van een gevarieerde line-up met voor elk wat wils. Om 16:30 is er De Dorp. Om 18:30 Rosti und die Braatkartoffelen. Om 20:00 s'avonds Viertakt deel 1. En om 21:00 Viertakt deel 2. Om 21:45 sluit DJ Stijn La Vida af. Breng familie, vrienden en je beste dance move mee en maak er samen met ons een onvergetelijke zondag van. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1, te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedenavond.
2: Dit is Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.